aan de kant zitten. Oh, onze burgemeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: Menschen.
1: 8.
0: Alle jongens en maskers.
1: 7.
0: Allemaal, van beren tot van achter.
1: 6.
0: Waar gaan pushen?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Het stoekersdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch ienen hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ze zullen al tof van jij.
1: Ajoe en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjeratum en dat stinkderp hier wat verder.

slecht wijn. Dus in de cafeekjes geen oever of niet ijs. En de meeste zijn kliet met attributen in klank en breed. En ik heb me dat te stijren als ik kippers moet passeren, soms een meeste te laten.

0: wijd om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij wijd aan de bougeren in haar achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat aan keiren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over droom, jong?

0: Godverdomme, Stijn. Ik heb precies weer een grale kleine orke, joh.
1: Ah, waarom maar een beetje stijken, hè?
2: Ajoen Music. De nummer 1 van Ajoen.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-Jolen Music-app.
2: App hem al.
3: Het was bij ons op

van een verlof. En wat wie ook, ik heb een verlof van sergeant. Dan ben ik content. Ajo!

0: procent muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

0: ですけど。
1: Er is in Oost geen een dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album liggen. Ze waren al proper bewoord en bovengulds toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat moment opnames, toch vertellen ze ons zoveel.

een kunstwerken tot stand. Al die wogens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Dat is ooit zonder lek vreed. En ieder jaar weer en door kan het niet van tissen. Laat die garantie onze Holland gereed.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ja, ja, kom, moet je Janina. En shake more van links naar rechts met die tieten. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Shake, shake.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Martha wakker maken. Zo hij poept of haar in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de juppie is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: Live van Ooit Terzagen, aan de goede kant van ons. Ten enige echte. Ajo in music.

kantje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook in een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je gaat niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: ik loop met volledig gewoon
1: dronkort.
0: Ze noemen mij een dronkort, maar ik drink met plezier. Turgo toch niet bij boeven een goeie frisse pint bier. Ik heb toch geen probleem, ik drink me vanaf.

0: Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: was geen straat.
1: De hoorden gaal dat joine kon confusen. Ne prins gelijk den deze nemen in joren nimmer gat. Dat joine zinne giel jor nooit verwint. Maar nagerat op tenje van zo'n en am

0: echt van oost.
1: Test de Rover. Waar een bosje nooit zien zitten.

0: Meer de Neven app voor jou in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

zijn 26. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: AJOIN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? En nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo aan roer. Dat is toch geen normolen. Je ziet er toch niet uit. Want dan droon ik mij om.

0: Verdomme, Fish is in het water geval.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. Ajoe Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Steenberg.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Moet er maar een vlieg ooit. Ik heb koppen en ze spelen hier toch al een ganse toort van de Bosch-muziek. Ik heb K en mijn voet douche hier. Kom, leg ons de roos.

Hey, kom eraf, jong. Ze biedt valder. Is dan aan het flushen te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak aan, stapt in onze combi en tanken je slapen. Hoi, het is nog toe je dagen in.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet dat muziek af. Het is hier getoond.

0: Jouwen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Jouwen Music. En luister naar Jouwen Music overal en altijd. De nieuwe Jouwen Music app.
2: App hem al.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Waar zijn carnaval niet nog? En los, er is geen sprake af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.
2: Dwoor.

0: een oezel doen, dat is ook wel speciaal voor VLD.
1: De grote gift voor Ostad, oei, dit doen allemaal mee.
0: Ze doen wel nooit belachelijk, maar eigenlijk geeft dat niet.
1: Een oezel doen, dat is een kunst, iets anders stelt je niet.
0: En Bert en Sjoen met zo'n partij, die zoekt een kameroot.
1: En Luc dat wat te janken, omdat alleen toch niet goed.
0: Hij zoekt een vriendje die

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger, nog nooit gezien of

hvis næsen og snæskes. Kom nej, sig. For mor, gindingens man en ust, moet troet ogen vast al avond vieren. Zonder ries en krakiel, troet ogen plezier maken, moelen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een ust, nee.

hier nou een keer zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum. En dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App de mal.

0: Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe Music.
1: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafelje voor twee.
2: Nog maar niet, madame. Want bij de douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de binnengoort, presenteren haar.
3: Welkom bij Chez Douche.
4: Zoek de restaurant in stad. Is een gewoon frituur te plat.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zijn je schat. Hoewel de verkeerde tut.
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App. App de man.

0: fermo.
1: Te veel plezier.
2: Mijn schoens. Mega wave carnavalschoef.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: aan de goede kant van angst. De enige echte. Ayo in music.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mij oren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: Trojan Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: Это же лото сваньей.
1: Эстервейр!
2: Вот обрынт!
3: Джея Бейкофе!
4: Ми, the Neven App for your music!
2: Ver Android en ver Apple Cloud natuurlijk! Nog beter, nog meer mogelijkheden! Download en installeer hem
4: now! Zoek op City Music, Ajoin Music! En luister naar Ajoin Music overal en altijd! De Neven Ajoin Music App!
1: App hem al!

Het is niet alleen in de politiek dat men minder consensus vindt, het is ook zo'n huisgezin. Ik probeer een uurtje in de week te sporten en dat lukt me de ene week, maar soms ook niet. Dus we zijn wat radicaler, denk ik, dan onze voorouders. En dat is niet zo alleen in de politiek. Dat is een beetje een algemene trend van deze tijd. Discussiëren is goed. Einstein zei, een avond zonder discussie is een verloren avond. Dus we hebben heel wat gediscussieerd, maar er is ook

0: ziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: godverdomme wouken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wegstoeren.
0: Bij zijn echt

0: Moitié de l'an, mais même plus que plus.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? J'ai un café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
3: App hem al.

AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Johan Music. 100% plezant, 100% oost.
1: En van Aien, en van Atwee, en van Adroa.

0: kan precies nog hier naar verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB Café.
2: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
5: App hem al.

Sidnes, zijn boos in steen. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gij bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet eens moeilijkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: De garde is vooral toet van her.
1: Ajoin Music. 100% Olst.

0: Je zit in de
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

mochtan. Iene keer per jaar te komen dat joen en al te goor, want in de stad.

0: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.

0: van Harmingen.
1: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
0: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers.

0: pop, mas pão não dá copa.
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
3: Meer de Neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app.
4: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: Koien van de Jongen.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: en luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de Neven App. Voilà, yo in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, yo in music. En luister naar yo in music overal en altijd. De Neven yo in music app.
4: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

een oosten neer. Van veren onder toeig. Hij kost bekende meer. Nog veren of achteruit. Maar toch riep die rep. Hey Bosken, giet ons nog iets ooit. En...

0: echt vernolscht.
1: Ah, you're in music. Ah, you're in music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

dozen. Ach, zo is goed een biestje. Kom lekker, zeg maar, kom. Kom lekker dichter, kom.

0: congres.
1: Oh, wat is dat voor iets, een groeit congres?
0: Ja, jongen. Dus je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe of gaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stem, ik ben de godverdekker kralen content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat er een keer mee trekken. Zeg, weet je wie dan toch een zingen met? Redelijk.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

dan mooi of ik klasje doe. Ah, ah, ah, af dan mooi of ik klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed de kruipen. Ah, ah, ah, af dan mooi of ik klasje doe. Ah, af dan mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het ambras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Ah, ah, ah, af dan mooi lof ik lasje toe. Ah, af dan mooi lof ik lasje toe. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het een bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Oh, shop zijn best.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Texas, are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoed is nog niet gestrijken.
3: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Holst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: Ik rijd verderom naar huis, met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloos op de machine, en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: hey, kom een loopje verhaal.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozen bril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

0: Breakfast for the state. Zie je goed vast, hè? Wat schot hier gebeiden?
1: Onze meester heeft gezegd dat we ons niet mee

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb je nog nooit gezien of gehoord.

0: Ze zullen al tot Spanjein.
1: Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.
2: Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil dem nou zelf maar op. Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil dem nou zelf maar op.

0: Hij voelt dingetje. Iedereen al meegen.
1: Carnavalisten en andere vreemdetisten. Je weet je dan. Ajo en Music. Zare Radio. La, la, la.

0: Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: Roy. Gloeip verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: En een grote klet, vroeger was het Frank. Daar is Mariette.
1: Het is nog Korsje van Ajo in de Land.
2: Ajo in Music.
3: Voor een tweejoor ooit geschien. Echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks krijgen met mij.

0: Jonathan nog.
1: Allee, zijn mijn twijfel geflikt, zei die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naverbeerden tram. Ging er kopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten ons dan al niet loten. Met ons dubbel zondagsprei naar de zwontjes van Barij.

0: bun. Doris, nănolște ne-ar verloren, en is den dort nog blijven staan. Voel Janetten van Weliers, zag de vroeger kier op kier, met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in Olds toch nooit verdwijnen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met boelink. Och, ik nog als je het goed beziet, kramen eten ont en friet, en ze vindt ieder toch zijn goesting.
1: Ajoen Music!
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is jaar nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de Neven App. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
3: Hebt hem al.
4: Nou, ieder visje heb ik een bistje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaargeval. En alle joren heb ik een zoon.

0: Kondom mijn life, hoor. En meegerust zijn. Kimmer dicht van. Kimmer dicht van.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: hier en al gestoef. Morgen zit een dikkes in de poef. Zij zijn op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaan.
1: Nee, het nam nog niet eer, het vel verkoeit

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app. App hem al.

0: Louis, maar de kleine zag zwart, dus er was ik niet Louis, niet zogen.
1: Ah, hij was toen ik op 90 gulden
0: niet klogen.
2: Als dat morgen zonde zijn zeg.

AON Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Klopp, met pelden de knoppen.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkwerp.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Geen motion.
4: Is het van achter te doen?

0: schommelst en die smarten door talven op dat plein. Met graalijk schiere voeten, maar we zien waar nog in blauw.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal te samen. Ik zing naar de vrouw van hier en hoor. En ga de jolle mooi, ben mooi mee.

bestond al meer als 100 jaar. En boeten ooit vinden ze daar roor. Dat ik maar in een vrouw verkleen, maar niet om manen te verleen. Het is een traditie en elke keer avertijgeren mij in eer. Droes op de dagen

Een vogel moet, ik zal ter ten wozen. Doorin hangt mijn een ering te bozen. Soms een verzoosje op mijn toet. Ze voelt een voorjanet er zeker goed. Een kinderkoestnelft afgebroken. Door hem ik wat drank ingestoken. Ook mijn parik zal mij niet misstoon. Na just

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.